0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: OLT Rivierenhof in Deurne past morgen zijn programmatie aan, zodat voetbalfans er de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje kunnen volgen op een groot scherm. Door die wijziging speelt Kaat van Stralen al om 19:30 tot net voor de aftrap. De optredens van Wijf en To The Bone worden geschrapt en zullen allicht op een andere datum geprogrammeerd worden. De toegang blijft gratis. Vooraf reserveren kan niet. Het OLT verwacht veel volk en waarschuwt dat de deuren om 19 uur opengaan en dat vol ook echt vol is. Een Albanese drugsbende die actief was vanuit verschillende locaties in Antwerpen en ook daarbuiten, is veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot 6 jaar voor grootschalige drugshandel. Het onderzoek begon nadat de politie in een wagen met Roemeense nummerplaat meer dan 2 kilo cocaïne vond, verstopt in een microgolfoven. Bij latere huiszoekingen werden 2 drugslabo's ontdekt, samen met grote hoeveelheden chemicaliën, cocaïne en cannabis. Uit de boekhouding van de bende bleek dat ze bijna 200 kilo cannabis en zo'n 7 ton cocaïne hadden verhandeld. De rechtbank nam ook ruim 3,1 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. De vermoedelijke leider van de bende kreeg 6 jaar cel. Burgemeester Van Doesburg legt de eigenaars van een onbewoond verklaard appartement in de Lange Scholierstraat in Antwerpen dwangsommen op, omdat ze het pand blijven verhuren zonder het eerst op te knappen. Het appartement op het Noord werd al in 2023 onbewoonbaar verklaard. En ook latere controles stelden zware gebreken vast. Toch bleek onlangs dat er opnieuw mensen wonen, terwijl er nog altijd ernstige risico's zijn op onder meer brand, elektrocutie, CO-vergiftiging en gasontploffing. De eigenaars krijgen nu 14 dagen om de problemen aan te pakken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom van 500 euro per dag tot het appartement opnieuw veilig is. Radio Express.
2: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

We krijgen een zonnige en warme dag met wat hoge sluierwolken en zo'n 29 graden. Morgen hetzelfde weer en nog een graadje warmer. Ook zaterdag blijft de zon van de partij en kan het 32 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een Albanese drugsbende die actief was vanuit verschillende locaties in Antwerpen en ook daarbuiten, is veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot 6 jaar voor grootschalige drugshandel. Het onderzoek begon nadat de politie in een wagen met Roemeense nummerplaat meer dan 2 kilo cocaïne vond, verstopt in een microgolfoven. Bij latere huiszoekingen werden twee drugslabo's ontdekt, samen met grote hoeveelheden chemicaliën, cocaïne en cannabis. Uit de boekhouding van de bende bleek dat ze bijna 200 kilo cannabis en zo'n 7 ton cocaïne hadden verhandeld. De rechtbank nam ook ruim 3,1 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. De vermoedelijke leider van de bende kreeg 6 jaar cel. Chef Johan Segers stopt na 50 jaar met het sterrenrestaurant 't Fornuis in de Reinderstraat in Antwerpen. Maar hij verdwijnt niet uit het restaurantleven. Vanaf half oktober opent hij samen met zijn dochter Annabel een nieuwe, kleinere zaak aan de overkant van de straat. De naam 't Fornuis blijft behouden en ook de klassieke Belgische keuken blijft centraal staan. Al kiest Segers wel voor een aangepast concept met minder personeel en voor het eerst een uitgeschreven menu. Door de verhuis verliest het restaurant wel zijn Michelinster, omdat de nieuwe zaak voor Michelin als een beginnend restaurant wordt beschouwd. De veelbesproken stalen kabel aan de vensterbank van het Centraal Station in Antwerpen is beschadigd en intussen verwijderd door de NMBS. De kabel was geplaatst aan de kant van de Pelikaanstraat en maakt deel uit van een proefproject om te voorkomen dat daklozen, hangjongeren en drugsgebruikers er blijven zitten of slapen. Eerder deze week was er al een stille protestactie tegen de maatregel, maar volgens de NMBS staat die los van het vandalisme. Of de kabel opnieuw wordt geplaatst, is voorlopig nog niet beslist. De NMBS onderzoekt intussen wie verantwoordelijk is voor de beschadiging.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en De Studio. Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: tuin.
1: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
2: Chef Johan Segers stopt na 50 jaar met het sterrenrestaurant 't Fornuis in de Reinderstraat in Antwerpen. Maar hij verdwijnt niet uit het restaurantleven. Vanaf half oktober opent hij samen met zijn dochter Annabel een nieuwe, kleinere zaak aan de overkant van de straat. De naam 't Fornuis blijft behouden en ook de klassieke Belgische keuken blijft centraal staan. Al kiest Segers wel voor een aangepast concept met minder personeel en voor het eerst een uitgeschreven menu. Door de verhuis verliest het restaurant wel zijn Michelinster, omdat de nieuwe zaak voor Michelin als een beginnend restaurant wordt beschouwd. De veelbesproken stalen kabel aan de vensterbank van het Centraal Station in Antwerpen is beschadigd en intussen verwijderd door de NMBS. De kabel was geplaatst aan de kant van de Pelikaanstraat en maakt deel uit van een proefproject om te voorkomen dat daklozen, hangjongeren en drugsgebruikers er blijven zitten of slapen. Eerder deze week was er al een stille protestactie tegen de maatregel, maar volgens de NMBS staat die los van het vandalisme. Of de kabel opnieuw wordt geplaatst, is voorlopig nog niet beslist. De NMBS onderzoekt intussen wie verantwoordelijk is voor de beschadiging. Burgemeester van Doesburg legt de eigenaars van een onbewoond verklaard appartement in de Lange Scholierstraat in Antwerpen dwangsommen op, omdat ze het pand blijven verhuren zonder het eerst op te knappen. Het appartement op het Noord werd al in 2023 onbewoonbaar verklaard. En ook latere controles stelden zware gebreken vast. Toch bleek onlangs dat er opnieuw mensen wonen, terwijl er nog altijd ernstige risico's zijn op onder meer brand, elektrocutie, CO-vergiftiging en gasontploffing. De eigenaars krijgen nu 14 dagen om de problemen aan te pakken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom van 500 euro per dag tot het appartement opnieuw veilig is.

0: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook. Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

We krijgen een zonnige en warme dag met wat hoge sluierwolken en zo'n 29 graden. Morgen hetzelfde weer en nog een graadje warmer. Ook zaterdag blijft de zon van de partij en kan het 32 graden worden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Burgemeester Van Doesburg legt de eigenaars van een onbewoond verklaard appartement in de Lange Scholierstraat in Antwerpen dwangsommen op, omdat ze het pand blijven verhuren zonder het eerst op te knappen. Het appartement op het Noord werd al in 2023 onbewoonbaar verklaard. En ook latere controles stelden zware gebreken vast. Toch bleek onlangs dat er opnieuw mensen wonen, terwijl er nog altijd ernstige risico's zijn op onder meer brand, elektrocutie, CO-vergiftiging en gasontploffing. De eigenaars krijgen nu 14 dagen om de problemen aan te pakken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom van €500 per dag tot het appartement opnieuw veilig is. Een Albanese drugsbende die actief was vanuit verschillende locaties in Antwerpen en ook daarbuiten, is veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot 6 jaar voor grootschalige drugshandel. Het onderzoek begon nadat de politie in een wagen met Roemeense nummerplaat meer dan 2 kilo cocaïne vond, verstopt in een microgolfoven. Bij latere huiszoekingen werden twee drugslabo's ontdekt, samen met grote hoeveelheden chemicaliën, cocaïne en cannabis. Uit de boekhouding van de bende bleek dat ze bijna 200 kilo cannabis en zo'n 7 ton cocaïne hadden verhandeld. De rechtbank nam ook ruim €3,1 miljoen aan crimineel vermogen in beslag. De vermoedelijke leider van de bende kreeg 6 jaar cel. OLT Rivierenhof in Deurne past morgen zijn programmatie aan, zodat voetbalfans er de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje kunnen volgen op een groot scherm. Door die wijziging speelt Kaat van Stralen al om 19:30 tot net voor de aftrap. De optredens van Wijf en To The Bone worden geschrapt en zullen allicht op een andere datum geprogrammeerd worden. De toegang blijft gratis. Vooraf reserveren kan niet. Het OLT verwacht veel volk en waarschuwt dat de deuren om 19 uur opengaan en dat vol ook echt vol is.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.

0: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook. Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

krijgen een zonnige en warme dag met wat hoge sluierwolken en zo'n 29 graden. Morgen hetzelfde weer en nog een graadje warmer. Ook zaterdag blijft de zon van de partij en kan het 32 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: OLT Rivierenhof in Deurne past morgen zijn programmatie aan, zodat voetbalfans er de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje kunnen volgen op een groot scherm. Door die wijziging speelt Kaat van Stralen al om 19:30 tot net voor de aftrap. De optredens van Wijf en To The Bone worden geschrapt en zullen allicht op een andere datum geprogrammeerd worden. De toegang blijft gratis. Vooraf reserveren kan niet. Het OLT verwacht veel volk en waarschuwt dat de deuren om 19 uur opengaan en dat vol ook echt vol is. De veelbesproken stalen kabel aan de vensterbank van het Centraal Station in Antwerpen is beschadigd en intussen verwijderd door de NMBS. De kabel was geplaatst aan de kant van de Pelikaanstraat en maakt deel uit van een proefproject om te voorkomen dat daklozen, hangjongeren en drugsgebruikers er blijven zitten of slapen. Eerder deze week was er al een stille protestactie tegen de maatregel, maar volgens de NMBS staat die los van het vandalisme. Of de kabel opnieuw wordt geplaatst, is voorlopig nog niet beslist. De NMBS onderzoekt intussen wie verantwoordelijk is voor de beschadiging. Chef Johan Segers stopt na 50 jaar met het sterrenrestaurant 't Fornuis in de Reinderstraat in Antwerpen. Maar hij verdwijnt niet uit het restaurantleven. Vanaf 19 oktober opent hij samen met zijn dochter Annabel een nieuwe, kleinere zaak aan de overkant van de straat. De naam 't Fornuis blijft behouden en ook de klassieke Belgische keuken blijft centraal staan. Al kiest Segers wel voor een aangepast concept met minder personeel en voor het eerst een uitgeschreven menu. Door de verhuis verliest het restaurant wel zijn Michelinster, omdat de nieuwe zaak voor Michelin als een beginnend restaurant wordt beschouwd.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet. En nergens

feesten. Westsound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Op zaterdag 1 augustus kan je om 21 uur in de Sint-Carolus-Borromeuskerk een bijzondere traditie meemaken. Dan wordt het altaarschilderij op spectaculaire wijze gewisseld. Met katrollen laten vrijwilligers het ene doek zakken en trekken ze een nieuw schilderij omhoog. Het hele gebeuren duurt ongeveer een kwartier en het is gratis bij te wonen. Nadien kan je nog deelnemen aan een rondleiding door de kerk of de kantkamer bezoeken. Een uniek stukje erfgoed in het hartje van Antwerpen. Op vrijdag 10 juli viert Merksem het feest van de Vlaamse gemeenschap en ze doen dat met Merksem Feest en Zingt. Vanaf 16 uur is er animatie voor het hele gezin met onder meer DJ Handjes in de Lucht voor de jongsten. Vanaf 20 uur kan je meezingen met Vlaanderen Zingt met bekende klassiekers. Wim Soutaar opent het avondprogramma en Sam Goris sluit feestelijk af rond middernacht. Vrijdag 10 juli, Park Boekenborg in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

Het is hier de Glentellis. Normaal gezien hoort het maar alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerps leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat aarder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

zit. Soms met draaien in een bed. Doen wat vroeger nooit niet mocht. Nooit gevonden wat ik zocht.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

krijgen een zonnige en warme dag met wat hoge sluierwolken en zo'n 29 graden. Morgen hetzelfde weer en nog een graadje warmer. Ook zaterdag blijft de zon van de partij en kan het 32 graden worden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: OLT Rivierenhof in Deurne past morgen zijn programmatie aan, zodat voetbalfans er de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje kunnen volgen op een groot scherm. Door die wijziging speelt Kaat van Stralen al om 19:30 tot net voor de aftrap. De optredens van Wijf en To The Bone worden geschrapt en zullen allicht op een andere datum geprogrammeerd worden. De toegang blijft gratis. Vooraf reserveren kan niet. Het OLT verwacht veel volk en waarschuwt dat de deuren om 19 uur opengaan en dat vol ook echt vol is. Chef Johan Segers stopt na 50 jaar met het sterrenrestaurant 't Fornuis in de Reinderstraat in Antwerpen. Maar hij verdwijnt niet uit het restaurantleven. Vanaf 19 oktober opent hij samen met zijn dochter Annabel een nieuwe, kleinere zaak aan de overkant van de straat. De naam 't Fornuis blijft behouden en ook de klassieke Belgische keuken blijft centraal staan. Al kiest Segers wel voor een aangepast concept met minder personeel en voor het eerst een uitgeschreven menu. Door de verhuis verliest het restaurant wel zijn Michelinster, omdat de nieuwe zaak voor Michelin als een beginnend restaurant wordt beschouwd. De veelbesproken stalen kabel aan de vensterbank van het Centraal Station in Antwerpen is beschadigd en intussen verwijderd door de NMBS. De kabel was geplaatst aan de kant van de Pelikaanstraat en maakt deel uit van een proefproject om te voorkomen dat daklozen, hangjongeren en drugsgebruikers er blijven zitten of slapen. Eerder deze week was er al een stille protestactie tegen de maatregel, maar volgens de NMBS staat die los van het vandalisme. Of de kabel opnieuw wordt geplaatst, is voorlopig nog niet beslist. De NMBS onderzoekt intussen wie verantwoordelijk is voor de beschadiging.
2: Dit is

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens

De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is de plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is de hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad. Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte Dok in Antwerpen, met zicht op het Mas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met 3 zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chanson française uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.
1: Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19. In juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honey Steiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestour.nl.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: For a Few Dollars More van Smokey uit 1978 werd geschreven door het songwriters duo Nicky Chinn en Mike Chapman en was te vinden op hun LP De Montreux Album. Deze LP werd vernoemd naar de opnamestudio in Montreux, Zwitserland, waar het werd opgenomen. Het was trouwens een van de laatste grote hits van de band. Later in 1978 zou er voor Smokey een einde komen aan de samenwerking met Chinn en Chapman. Dit songwriters duo besloot zich meer toe te leggen op samenwerking met bands als Exile en Blondie, gericht op de Amerikaanse markt. Smokey moest nu op eigen kracht verder. Na For a Few Dollars More was de single Oh Carol de laatste die geschreven werd door Chinn en Chapman. Met Mexican Girl wist Smokey later in 1978 vooral op eigen kracht nog te scoren, met Chapman nog wel als producer. Daarna nam het succes voor de band toch gestaag af.
2: Rich girl, she buys her dreams.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Am omhoog uit de oude as. Telkens weer alsof.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honey Steiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestour.com.
2: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag komen de Beatles toch nog even om de hoek kijken. Paul McCartney was namelijk de producer voor een van de eerste songs op het Beatles Apple label, namelijk Mary Hopkin met Those Were The Days. Het liedje gaat terug naar het begin van de vorige eeuw en was oorspronkelijk een Russisch deuntje, Dorogo Dlinoyu genaamd, wat vertaald wil zeggen On a Long Road. Gecomponeerd door Boris Fomin op een tekst van de poëet Konstantin Podrevski. De Georgische zangeres Tamara Tsereteli en de Russische zanger Alexander Vertinsky maakten waarschijnlijk de vroegste opnames van het liedje in 1925. Maar het was ene Gene Reskin die met zijn echtgenote Francesca in 1962 volkmuziek speelde in en rond Greenwich Village in New York. Hij nam het Russisch wijsje over en schreef er een Engelse songtekst voor. Enkele jaren later zag Paul McCartney het tweetal optreden in een Londense club. Hij heeft dat optreden steeds goed onthouden, want nog enkele jaren later, in 1968, vlak na het oprichten van het Beatles Apple label, was hij op zoek naar een vrouwelijke artieste die dit nummer zou kunnen zingen. Het was uiteindelijk het Britse model Twiggy die Paul op de hoogte bracht van een 17-jarige zangeres, Mary Hopkin genaamd. Ze deed auditie bij Paul en de rest is geschiedenis. McCartney produceerde het nummer en speelde akoestische gitaar. Het werd zo'n grote hit dat het Hey Jude van de eerste plaat stootte. Mary zong het in maar liefst 5 verschillende talen. In 1971 huwde ze met Tony Visconti en trok zich terug uit de showbiz. Mary Hopkin leeft al jaren als kluizenaarster in het zuiden van Frankrijk en geeft zelden nog interviews. Een schril contrast met het succes dat ze had in 1968. Dit is Those Were The Days.

0: A9 in Antwerpen en langs de Antwerpse Steenweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
1: Tegeloutlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alten Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwaze.com.

Vanavond en vannacht komen er wat meer wolken opzetten, maar het blijft droog. Minima vannacht rond 17 graden. Ook morgen en zaterdag blijft de hittegolf aanhouden met veel zon en maxima rond en net boven de 30 graden. Zondag stijgt het kwik aan de kust zelfs tot 33 graden, maar er staat een fikse zeebries. In het binnenland kan het 34 graden worden. Ja!

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een Albanese drugsbende die actief was vanuit verschillende locaties in Antwerpen en ook daarbuiten, is veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot 6 jaar voor grootschalige drugshandel. Het onderzoek begon nadat de politie in een wagen met Roemeense nummerplaat meer dan 2 kilo cocaïne vond, verstopt in een microgolfoven. Bij latere huiszoekingen werden 2 drugslabo's ontdekt, samen met grote hoeveelheden chemicaliën, cocaïne en cannabis. Uit de boekhouding van de bende bleek dat ze bijna 200 kilo cannabis en zo'n 7 ton cocaïne hadden verhandeld. De rechtbank nam ook ruim 3,1 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. De vermoedelijke leider van de bende kreeg 6 jaar cel. Burgemeester Van Doesburg legt de eigenaars van een onbewoond verklaard appartement in de Lange Scholierstraat in Antwerpen dwangsommen op, omdat ze het pand blijven verhuren zonder het eerst op te knappen. Het appartement op het Noord werd al in 2023 onbewoonbaar verklaard. En ook latere controles stelden zware gebreken vast. Toch bleek onlangs dat er opnieuw mensen wonen, terwijl er nog altijd ernstige risico's zijn op onder meer brand, elektrocutie, CO-vergiftiging en gasontploffing. De eigenaars krijgen nu 14 dagen om de problemen aan te pakken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom van 500 euro per dag tot het appartement opnieuw veilig is. De veelbesproken stalen kabel aan de vensterbank van het Centraal Station in Antwerpen is beschadigd en intussen verwijderd door de NMBS. De kabel was geplaatst aan de kant van de Pelikaanstraat en maakt deel uit van een proefproject om te voorkomen dat daklozen, hangjongeren en drugsgebruikers er blijven zitten of slapen. Eerder deze week was er al een stille protestactie tegen de maatregel, maar volgens de NMBS staat die los van het vandalisme. Of de kabel opnieuw wordt geplaatst, is voorlopig nog niet beslist. De NMBS onderzoekt intussen wie verantwoordelijk is voor de beschadiging.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Op zaterdag 1 augustus kan je om 21 uur in de Sint-Carolus Borromeuskerk een bijzondere traditie meemaken. Dan wordt het altaarschilderij op spectaculaire wijze gewisseld. Met katrollen laten vrijwilligers het ene doek zakken en trekken ze een nieuw schilderij omhoog. Het hele gebeuren duurt ongeveer een kwartier en het is gratis bij te wonen. Nadien kan je nog deelnemen aan een rondleiding door de kerk of de kantkamer bezoeken. Een uniek stukje erfgoed in het hartje van Antwerpen. Op zaterdag 1 augustus vindt de 20e editie van Museumnacht plaats in Antwerpen. Maar liefst 31 musea en culturele instellingen openen hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Met één ticket kan je de hele avond op ontdekking langs expos, performances, muziek, workshops en nog veel meer. Deze jubileumeditie is groter dan ooit, met ook 11 nieuwe deelnemers op verschillende locaties. Tickets kosten €20 of €15 in voorverkoop voor jongeren onder de 26. Een unieke kans om cultuur op een verrassende manier te beleven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad. Expert.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers.
3: Handjes,
2: Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestour.com.

Vanavond en vannacht komen er wat meer wolken opzetten, maar het blijft droog. Minima vannacht rond 17 graden. Ook morgen en zaterdag blijft de hittegolf aanhouden met veel zon en maxima rond en net boven de 30 graden. Zondag stijgt het kwik aan de kust zelfs tot 33 graden, maar er staat een fikse zeebries. In het binnenland kan het 34 graden worden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: OLT Rivierenhof in Deurne past morgen zijn programmatie aan, zodat voetbalfans er de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje kunnen volgen op een groot scherm. Door die wijziging speelt Kaat van Stralen al om 19:30 tot net voor de aftrap. De optredens van Wijf en To The Bone worden geschrapt en zullen allicht op een andere datum geprogrammeerd worden. De toegang blijft gratis, vooraf reserveren kan niet. Het OLT verwacht veel volk en waarschuwt dat de deuren om 19 uur opengaan en dat vol ook echt vol is. Een Albanese drugsbende die actief was vanuit verschillende locaties in Antwerpen en ook daarbuiten, is veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot 6 jaar voor grootschalige drugshandel. Het onderzoek begon nadat de politie in een wagen met Roemeense nummerplaat meer dan 2 kilo cocaïne vond, verstopt in een microgolfoven. Bij latere huiszoekingen werden 2 drugslabo's ontdekt, samen met grote hoeveelheden chemicaliën, cocaïne en cannabis. Uit de boekhouding van de bende bleek dat ze bijna 200 kilo cannabis en zo'n 7 ton cocaïne hadden verhandeld. De rechtbank nam ook ruim 3,1 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. De vermoedelijke leider van de bende kreeg 6 jaar cel. Burgemeester Van Doesburg legt de eigenaars van een onbewoond verklaard appartement in de Lange Scholierstraat in Antwerpen dwangsommen op, omdat ze het pand blijven verhuren zonder het eerst op te knappen. Het appartement op het Noord werd al in 2023 onbewoonbaar verklaard. En ook latere controles stelden zware gebreken vast. Toch bleek onlangs dat er opnieuw mensen wonen, terwijl er nog altijd ernstige risico's zijn op onder meer brand, elektrocutie, CO-vergiftiging en gasontploffing. De eigenaars krijgen nu 14 dagen om de problemen aan te pakken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom van 500 euro per dag tot het appartement opnieuw veilig is. De

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: is Express. Tijdloze pop. Een hele goede middag.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
4: Handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Vanavond en vannacht komen er wat meer wolken opzetten, maar het blijft droog. Minima vannacht rond 17 graden. Ook morgen en zaterdag blijft de hittegolf aanhouden met veel zon en maxima rond en net boven de 30 graden. Zondag stijgt het kwik aan de kust zelfs tot 33 graden, maar er staat een fikse zeebries. In het binnenland kan het 34 graden worden.
1: Dit is

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar Samen.

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen in Merksem op avontuur met de Gaston Wandel Rally. Deze interactieve tocht van ongeveer 2 uur start aan de bibliotheek aan de Parkweg en telt maar liefst 14 stops. Onderweg lossen kinderen opdrachten en raadsels op en leren ze alles over komiek Gaston Bergmans. De rally is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar en je kan deelnemen wanneer het je past. Bovendien maak je ook nog kans op leuke prijzen, zoals ijsjes en cinematickets. Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en de studio.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506. Of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

Het provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14 juli helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof. Op zaterdag 1 augustus kan je om 21 uur in de Sint-Carolus-Borromeuskerk een bijzondere traditie meemaken. Dan wordt het altaarschilderij op spectaculaire wijze gewisseld. Met katrollen laten vrijwilligers het ene doek zakken en trekken ze een nieuw schilderij omhoog. Het hele gebeuren duurt ongeveer een kwartier en het is gratis bij te wonen. Nadien kan je nog deelnemen aan een rondleiding door de kerk of de kantkamer bezoeken. Een uniek stukje erfgoed in het hartje van Antwerpen.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: Handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Vanavond en vannacht komen er wat meer wolken opzetten, maar het blijft droog. Minima vannacht rond 17 graden. Ook morgen en zaterdag blijft de hittegolf aanhouden met veel zon en maxima rond en net boven de 30 graden. Zondag stijgt het kwik aan de kust zelfs tot 33 graden, maar er staat een fikse zeebries. In het binnenland kan het 34 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Burgemeester Van Doesburg legt de eigenaars van een onbewoond verklaard appartement in de Lange Scholierstraat in Antwerpen dwangsommen op, omdat ze het pand blijven verhuren zonder het eerst op te knappen. Het appartement op het Noord werd al in 2023 onbewoonbaar verklaard. En ook latere controles stelden zware gebreken vast. Toch bleek onlangs dat er opnieuw mensen wonen, terwijl er nog altijd ernstige risico's zijn op onder meer brand, elektrocutie, CO-vergiftiging en gasontploffing. De eigenaars krijgen nu 14 dagen om de problemen aan te pakken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom van €500 per dag tot het appartement opnieuw veilig is. Een Albanese drugsbende die actief was vanuit verschillende locaties in Antwerpen en ook daarbuiten, is veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot 6 jaar voor grootschalige drugshandel. Het onderzoek begon nadat de politie in een wagen met Roemeense nummerplaat meer dan 2 kilo cocaïne vond, verstopt in een microgolfoven. Bij latere huiszoekingen werden twee drugslabo's ontdekt, samen met grote hoeveelheden chemicaliën, cocaïne en cannabis. Uit de boekhouding van de bende bleek dat ze bijna 200 kilo cannabis en zo'n 7 ton cocaïne hadden verhandeld. De rechtbank nam ook ruim €3,1 miljoen aan crimineel vermogen in beslag. De vermoedelijke leider van de bende kreeg 6 jaar cel. De veelbesproken stalen kabel aan de vensterbank van het Centraal Station in Antwerpen is beschadigd en intussen verwijderd door de NMBS. De kabel was geplaatst aan de kant van de Pelikaanstraat en maakt deel uit van een proefproject om te voorkomen dat daklozen, hangjongeren en drugsgebruikers er blijven zitten of slapen. Eerder deze week was er al een stille protestactie tegen de maatregel, maar volgens de NMBS staat die los van het vandalisme. Of de kabel opnieuw wordt geplaatst, is voorlopig nog niet beslist. De NMBS onderzoekt intussen wie verantwoordelijk is voor de beschadiging.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
6: 50%!
5: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
7: Tegel Outlet.
8: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
5: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

Tot en met 27 augustus kan je in Antwerpen gratis leren dansen tijdens Antwerpen Danst. In de Waagnatie staan elke dinsdag en donderdagavond toegankelijke initiaties op het programma met stijlen van swing en lindy hop tot tango, hip-hop en flamenco. Professionele dansleraars begeleiden je stap voor stap, waardoor iedereen kan meedoen, ook als je geen ervaring hebt. Elke week ontdek je een nieuwe dansstijl met in juli onder meer Afrikaanse dans, cha-cha-cha en solo Latin jive en in augustus onder meer bachata, musical en Argentijnse tango. Ideaal dus voor wie deze zomer in beweging wil blijven. Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro.

op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent, in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond en vannacht komen er wat meer wolken opzetten, maar het blijft droog. Minima vannacht rond 17 graden. Ook morgen en zaterdag blijft de hittegolf aanhouden met veel zon en maxima rond en net boven de 30 graden. Zondag stijgt het kwik aan de kust zelfs tot 33 graden, maar er staat een fikse zeebries. In het binnenland kan het 34 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De veelbesproken stalen kabel aan de vensterbank van het Centraal Station in Antwerpen is beschadigd en intussen verwijderd door de NMBS. De kabel was geplaatst aan de kant van de Pelikaanstraat en maakt deel uit van een proefproject om te voorkomen dat daklozen, hangjongeren en drugsgebruikers er blijven zitten of slapen. Eerder deze week was er al een stille protestactie tegen de maatregel, maar volgens de NMBS staat die los van het vandalisme. Of de kabel opnieuw wordt geplaatst, is voorlopig nog niet beslist. De NMBS onderzoekt intussen wie verantwoordelijk is voor de beschadiging. OLT Rivierenhof in Deurne past morgen zijn programmatie aan, zodat voetbalfans er de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje kunnen volgen op een groot scherm. Door die wijziging speelt Kaat van Stralen al om 19:30 tot net voor de aftrap. De optredens van Wijf en To The Bone worden geschrapt en zullen allicht op een andere datum geprogrammeerd worden. De toegang blijft gratis. Vooraf reserveren kan niet. Het OLT verwacht veel volk en waarschuwt dat de deur om 19 uur opengaan en dat vol ook echt vol is. Burgemeester van Doesburg legt de eigenaars van een onbewoond verklaard appartement in de Lange Scholierstraat in Antwerpen dwangsommen op, omdat ze het pand blijven verhuren zonder het eerst op te knappen. Het appartement op het Noord werd al in 2023 onbewoonbaar verklaard en ook latere controles stelden zware gebreken vast. Toch bleek onlangs dat er opnieuw mensen wonen, terwijl er nog altijd ernstige risico's zijn op onder meer brand, elektrocutie, CO-vergiftiging en gasontploffing. De eigenaars krijgen nu 14 dagen om de problemen aan te pakken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom van €500 per dag tot het appartement opnieuw veilig is.

0: West Sound, your event partner.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of meer.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.nl.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Eind jaren 80 maakten we kennis met een nieuwe, revolutionaire sound. Pump Up the Jam van Technotronic. Het project rond producer Joop Bogaert bracht daarmee House & New Beat voor het eerst echt de hitlijsten binnen. Wat begon als een obscure release onder de naam The Pro 24's met enkel Eddie Murphy samples, groeide in razend tempo uit tot een wereldhit. De track, gezongen door de Congolees-Belgische Ya Kid K, werd in eerste instantie gepromoot met model Feli Kilingi als frontvrouw. In de clip playbackte zij de vocalen simpelweg omdat de platenmaatschappij een gezicht zocht. Pas later kreeg Ya Kid K de erkenning die haar toekwam toen de groep toerde door Amerika en het album opnieuw werd uitgebracht met haar op de cover. Pump Up the Jam verkocht ruim 3,5 miljoen exemplaren en staat inmiddels geboekstaafd als een dansklassieker. De song mengt rap met de donkere, repetitieve beats van de new beat scene en wordt vaak gezien als de eerste Eurodance hit die ook in de States doorbrak. De plaat luidde daarmee niet alleen de jaren 90 in, maar ook een nieuw tijdperk waarin Dan

0: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
2: 50%!
1: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: de jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.